Titel van het laatste stuk, Clipping. Het album Visions of Bodies Being Burned verscheen in oktober 2020 en maakte veel indruk. En het was niet alleen vanwege de muziek. Vooral hun politieke statements in de teksten maakten duidelijk aan welke kant zij staan in de Amerikaanse samenleving. Titels van nummers als Pain Every Day en het daarnet gedraaide Say the Name spreken boekdelen. Tot zover deze aflevering van Vrije Radicalen. Het programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En we gaan afsluiten met Virginia Wing, een nummer uit Private Life.

Garana, een programma van Pieter de Rooij. Over scholen en stijlen binnen de Noord-Indiaanse raga-muziek. Met opname van hedendaagse grootheden en hun vroegere leermeesters. Welkom luisteraars. In de openingstune van dit programma hoorde u zojuist violiste Kala Ramnath, die in de vorige aflevering van Garana centraal stond. Haar tegenspeler in de openingstune is sitarspeler Purbayan Chatterjee uit Calcutta. En aan hem is de uitzending van vandaag gewijd. Purbayan Chatterjee is 31 jaar oud en wordt beschouwd als een van de grootste sitarspelers van India. Binnen zijn generatie geldt hij als de belangrijkste fakkeldrager van de Senia Mayhar Garana van Baba Alauddin Khan, de school of stijl waartoe ook Ravi Shankar en Nikhil Banerjee behoren. De speelstijl van Nikhil Banerjee is van grote invloed geweest op de muzikale ontwikkeling van Purbayan Chatterjee. En net als zoveel andere grote Indiaanse muzikanten was ook Purbayan een muzikaal wonderkind. Al op zijn 14e ontving hij de prestigieuze Indiaanse staatsprijs voor muziek, die hem uitriep tot de beste instrumentalist van India. Sindsdien reist Purbayan als professioneel muzikant de hele wereld over voor concerten en workshops. Begin april 2008 trad hij op in het Engelse Leicester op het Darbar Festival. Garana-producer Pieter de Rooij was daar ook en sprak er met Purbayan Chatterjee. In het komende half uur hoort u een weergave van dat gesprek in een muzikaal portret van Purbayan Chatterjee. Daarna geven we het woord volledig aan de muziek en zullen we van Purbayan Chatterjee twee bijzondere opnamen laten horen. Dat dus straks, maar nu eerst Pieter de Rooij's muzikale portret van sitarspeler Purbayan Chatterjee.

0: My father is a disciple of Pandit Nikhil Banerjee and later on Ustad Ali Akbar Khan.
1: Dames en heren, allemaal heel hartelijk welkom in het Souterrain voor ons gebruikelijke concert in onze voorjaarsserie. Partha Chatterjee, voor het eerst bij ons op het podium, afkomstig uit Calcutta. Hij is, toen hij rond zijn 18e leeftijd koos voor een professionele muziekcarrière, is hij leerling geworden van Nikhil Banerjee. Dat was hij tot de dood van Nikhil Banerjee in 86. En is tegenwoordig nu een leerling van Ali Akbar Khan in Californië. Graag uw aandacht voor deze raga Hem Bihak door Partha Chatterjee en op tabla Abhijit Banerjee.

U hoorde de avondraga Puriya, gespeeld door sitarspeler Purbayan Chatterjee, die in deze aflevering van Gharana centraal stond. Gharana is eens per kwartaal te horen op de concertzender. En in de volgende aflevering, op vrijdag 29 augustus, wordt de 39-jarige Indiase tabla-speler Yogesh Samsi geportretteerd. Gharana wordt samengesteld en geproduceerd door Pieter de Rooij. Dank voor het luisteren en tot de volgende Gharana.

0: dit is de Concertzender met Wereldmineralen. Met in deze aflevering muziek van het platenlabel Sublime Frequencies en een optreden van Groep Doué en Omar Suleiman.
1: You're king cobra. Killing him.

U hoorde zojuist een paar slangenbezweerders. Dat het Amerikaanse label Sublime Frequencies van Radio Nepal opnam en uitgaf op de cd Harmika Yabyum Folk Sounds from Nepal. Deze wereldmineralen wijden we helemaal aan muziek die Sublime Frequencies heeft uitgebracht. En aan Groep Doué uit de Westelijke Sahara en aan Omar Suleiman uit Syrië. Maar eerst begeven we ons op de straten van Lhasa, waar een Tibetaanse vader met zijn zoon zingt en de erhu bespeelt. En de erhu is een Chinese tweesnarige viool.

Doe toch, doe toch. Niet laat dan. Ja, nu. Okay.

De Sahrawi zijn de oorspronkelijke bewoners van de westelijke Sahara, die samen met Polisario strijden voor de onafhankelijkheid van hun land. Groep Doué is afkomstig uit de westelijke Sahara en speelt pure Sahrawi muziek. Doué is hun leider en meester van zijn elektrische gitaar. Daarnaast speelt hij de tinidit, een traditioneel snaarinstrument is dat. Zijn vrouw Halima zingt poëzie in de Hassania-taal, waarin ze liefde, eer en respect voor iedereen wenst. En ze bespeelt de tabal, een trommel. Ga voor de volledige speellijst van deze wereldmineralen naar www.concertzender.nl.

Tot slot van deze vrije radicale draaien we nog Vessels Viking Moses met een Neutral Milk Hotel nummer en Lian met Holler.

0: Tot zover deze aflevering van De Vrije Radicalen voor de Concertzender. Samengesteld door Jurgen Veenstra en Pieter Bos. En mede aangeboden door Music Q in Amsterdam. U weet het, kunt naar onze website www.concertzender.nl. Daar vindt u ook het adres waarop u kunt reageren op dit programma. concert.post@concertzender.nl. De manier waarop u vriend kunt worden van de Concertzender, ook niet onbelangrijk. En uiteraard ook meer gegevens.
1: Discover, een zoektocht van de Concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
0: Dat wordt dan de platenkast van Marius Roeting. Meer dan 50 jaar actief als muzikant, recentelijk een biografie uit en nog steeds toonaangevend. Het wordt tijd voor een meesterwerk van zanger, gitarist en componist Ian Matthews. En daarom beginnen we dan ook deze Discover met Ian Matthews.

U hoorde de grootste hitte waarschijnlijk het lied waarmee Ian Matthews de meeste bekendheid geniet. Zijn coverversie van Joni Mitchell's Woodstock was in het begin van de jaren 70 een nummer 1 hit. Matthews nam dit nummer op met de formatie Matthews Southern Comfort. Hij had net 1 jaar Fairport Convention verlaten om een solo-carrière te starten. Maar na 1 album met als titel Matthews Southern Comfort werd een formatie opgericht met dezelfde naam. Daarmee wilde hij als Britse band, het toenmalige Amerikaanse geluid, van de met name West Coast formaties als de Byrds evenaren. Zeg maar een Britse country rock. En dat gebeurde voornamelijk door de pedal steel van Gordon Huntley. Maar nog voor de single, afkomstig van het 2e album Later Than Some Year, uitkwam, had Matthews de groep alweer verlaten. Hij was ontevreden over het uiteindelijke resultaat en richtte zich nu volledig op een solo-carrière. En hij vestigde zich na 2 albums in Amerika. Op het album Some Days You Eat the Bear and Sometimes the Bear Eats You staat een aanwijzing naar zijn favoriete groep. En die aanwijzing die komt dan van een cover van Steely Dan's Dirty Work. Op veel latere leeftijd zou deze met name compositorisch sterker tot uitdrukking komen. Meer over de uitgebreide en de wisselende loopbaan van Matthews kunt u lezen in zijn vers van de pers verschenen biografie Throw My Eyes. En het is uitgegeven door Root Books. U kunt op onze website de gegevens hierover vinden. Nu de eerste 2 tracks uit het Discover album van deze uitzending. John Minnich met het Searing Quartet.

Na de soloalbums in Engeland en Amerika richtte Ian Matthews Plainsong op. Legendarisch is het album In Search of Amelia Earhart. En ook die groep viel echter door externe factoren snel uit elkaar. Er volgde een reeks minder poppy en new wave albums en daarna trok hij zich zelfs enige tijd terug uit de actieve muziekscene. Zijn comeback was met het album Walking on a Changing Line, waar hij gedichten van Jules Shear op elektronische muziek zette. Hij had de draad weer te pakken, vooral omdat deze koning van de cover zelf materiaal was gaan schrijven. Na nog enkele Amerikaanse jaren nestelde de Brit zich in Limburg, waar hij rond de eeuwwisseling pianist Herbert Derks ontmoette. Met zijn Searing Quartet maakte hij in 2008 het jazzalbum Joy Mining, waaruit hier de volgende drie tracks: Fishing, My Town en Randolph Scott.

De samenwerking met Derks en zijn Searing Quartet resulteerde in een verrassend en voor velen schokkend album. Matthews, ooit de zanger van een alternatief pop-folk bandje, is uitgegroeid tot een voortreffelijk singer-songwriter. En nam het album op vol eigen gecomponeerde jazzsongs. Vele fans haakten af, maar het is wellicht de beste stap in zijn hele carrière geweest. Joy Mining is een ultiem album waarop de muzici tot grote hoogte excelleren.

Meer over John Meining hoort u in het tweede deel van deze Discover. Met meer dan 80 minuten muziek konden we geen keuze maken voor een selectie tot pakweg 60 minuten, zoals deze uitzending kan bevatten. Volgende maand dus deel 2, waarin we ook het laatste album van Ian Matthews en zijn net verschenen memoires aan u voorstellen. En we sluiten deze eerste aflevering af met Reservoir, Discover, werd samengesteld door Marius Roeting.

En we begonnen deze Vrije Radicalen met Pip Proud met het nummer Bed Ragger. Het nummer is terug te vinden op de verzamel-CD Yeti 9. En daarmee weet u gelijk wat we in deze Vrije Radicalen gaan doen en waarna we gaan luisteren. We zijn namelijk met de Vrije Radicalen enkele weken geleden begonnen met een reeks die aandacht besteedt aan het Amerikaanse Vrije Radicale tijdschrift Yeti. En de redactie van het blad bevindt zich in Portland, Oregon. De pocketuitgave van Yeti verschijnt 2 maal per jaar en bij iedere uitgave is een cd gevoegd. Recent is nummer 11 verschenen, maar in dit programma gaan we dus luisteren naar de cd van de Yeti 6. Dus je kunt zeggen, de openingstrek was alvast een voorproefje op een toekomstige aflevering van Yeti. Vandaag dus 6 en we gaan bij de nu volgende reeks nummers van start met Seth Horst. Seth Horst bestaat uit multi-instrumentalist Elizabeth Venable en gitarist Geoff Soul. Het nummer That's Safe maakt deel uit van een demo-cd die in 2008 in Portland werd opgenomen. Hier is Seth Horst.

U luistert naar Vrije Radicalen. Wilt u meer weten over de exacte programmagegevens en de playlist? Dan kunt u die terugvinden bij de website van de Concertzender, concertzender.nl. Klikt u dan via de programmagids door naar dit programma Vrije Radicalen. U heeft na Seth Horse achtereenvolgens geluisterd naar Ilias Ahmed, Sun City Girls, E-Rock plus Matt Brinkman en Way of the Ancients. Vandaag staat Yeti 6 centraal. Yeti is een cultureel magazine dat 2 maal per jaar verschijnt. Het blad publiceert diepgaande artikelen over cultfiguren in de beeldende kunst, obscure toondichters en rariteiten in de muziekwereld. En verder is er veel aandacht voor mail art, grafische kunst en fotografie. Soms belicht het blad historische momenten en soms kijkt het vooruit middels het beschrijven van nieuwe stromingen. Bij iedere uitgave zit een cd op. En daarop veel vreemdsoortige en lastig te plaatsen muziekstijlen. De rode draad wordt vooral gevormd door lo-fi recordings, demo's, gruizige live-registraties, field recordings of obscuur archiefmateriaal. Voer dus voor de verzamelaar van ondergrondse kunstkronkels. We gaan verder met Yeti nummer 6. Zoals eerder gezegd, Yeti kijkt vooruit, maar blikt ook heel ver terug. De opname waarmee we het vorige blok afsloten, lieten de vroeg psychedelische klanken van Pink Floyd uit de jaren 70 herbeleven. De opname waarmee we nu verder gaan is van het duo Grant and Ella, ooit verschenen via het trompet gospel label uit Atlanta, Georgia. Obscuur materiaal, want u zult Grant and Ella in geen enkele discografie tegenkomen. Luister naar hun gospel song, John Saw the Number.

U luistert naar Folk It met muzikanten over muzikanten. John Martin was een close friend van Nick Drake. Voor en over Nick schreef hij Solid Air enkele maanden voor zijn onverwachte dood. Ook de Turks-Armeense percussionist Arto Tunkboyakyan beschrijft een verlies. Hij nam een heel album op in de geest van de muziek van zijn broer Onno. Het hele album is te beluisteren in een aflevering overigens van Discover bij de Concertzender. In deze Folk It beperken we ons tot My Royal Brother.

Achter Dunk Boyakian en Ara Dinkian met Onode, My Royal Brother. We begonnen met Woody Guthrie en we eindigen daarmee. Dit keer een lied van Guthrie dat wordt vertolkt door de Ierse zanger Christy Moore. Het is een hommage aan de Chileense zanger, dichter, acteur en verzetstrijder Victor Jara. En daarmee besluiten we dus deze Folk It. Die wordt samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar het programma Wereldmineralen van de Concertzender. We starten deze uitzending met Candy Guira, de in Frankrijk wonende reizende ster uit Burkina Faso. Ze was vorig jaar nog te horen in het achtergrondkoor bij het fraaie concert van de Malinese diva Oumou Sangaré in Utrecht. Ook van haar hoort u een paar nummers van het album Acoustic, waarin ze terugkeert naar de basale sound van het begin van haar carrière.

Dat waren eerst twee nummers van Kandy Guira en daarna twee van Oumou Sangaré. We gaan verder met muziek uit het Middellandse zeegebied. We beginnen met Maria Mazzotta, de primadonna van de Italiaanse folk, die met de band Pulcinella uit Toulouse een fraaie plaat heeft afgeleverd. Maria heeft lange tijd gezongen bij de befaamde Zuid-Italiaanse folkgroep Canzoniere Grecanico Salentino. En de leider van die groep, percussionist en violist Mauro Durante, heeft vorig jaar de plaat Still Moving gemaakt met gitarist Justin Adams. Een verbluffende mix van de Noord-Afrikaanse blues met de Zuid-Italiaanse tarantella, die in allerlei variaties voorbij komt.

Dat waren twee nummers van Mauro Durante en Justin Adams. En daarvoor hoorde u twee stukken van Maria Mazzotta samen met de band Pulcinella. Romingo is een Ola Gypsy Band uit Hongarije. Met zangeres Monika Lakatos spelen ze in de traditie gewortelde zigeunermuziek die sterk beïnvloed is door andere muziekstijlen zoals jazz en flamenco. En ook de Bosnische Sevda-groep Divan Hana speelt traditionele muziek in nieuwe arrangementen onder invloed van jazz, pop en modern klassieke muziek. De groep koestert de traditionele muziek uit Bosnië-Herzegovina en de rest van de Balkan, maar met het accent op de Sevdalinka. Op het album Savrs Lama brengen ze voor het eerst eigen composities ten gehore in plaats van bewerkingen van traditionele liedjes.

Ik ben Lilian Vieira en welkom to de Avenida Brasil. Inderdaad, je hoort het al, een programma met de allermooiste verzameling van Braziliaanse muziek, die ik voor jullie heb samengesteld. Dus geniet ervan!

Je hebt geluisterd naar Wilson Simonal. Dat was een man, een bijzondere zanger van wie de carrière van één dag naar de andere is verdwenen. En dat heeft helemaal te maken met de dictatuur in Brazilië. Volgende zangeres, deixa eu dizer, Claudia, die nog steeds rond is daar in Brazilië met haar prachtige stem. En Elis Regina, de mooiste combinatie met Antônio Carlos Jobim. Dat is een klassieker, Pois é. En als laatste, Estácio Rolla Estácio, de lekkere stem van Luiz Melodia. Die maakte van de Braziliaanse muziek een mix van de blues en de samba.

Ja, we hebben net naar João Nogueira geluisterd. Volgens mij de mooiste timing voor de Braziliaanse samba. Oh, Braziliaanse samba. Ja, de samba is Braziliaanse. Dus João Nogueira is de allermooiste timing. En daarvoor Alcione. Daarmee zijn we in het noordoosten van Brazilië geweest met een lekkere lundu. En mané João van Erasmo Carlos, dezelfde man die componeerde Laranja Mecânica. Ja, en dat is een mix van samba rock van de jaren 70. En daarvoor hebben we dus wel na de prachtige jazzy stem van Joyce. Ook een waanzinnige gitariste trouwens, hè?

Ja, je hebt nou net naar Gal Costa geluisterd. Inderdaad, Gal Costa komt van die tijd van de Tropicália. Natuurlijk in de periode van de dictatuur in Brazilië. En ja, dit noemen heb ik in deze lijst gedaan vanwege dat film Bacurau. Ineens, dat was een noemer die ik al was vergeten die bestond. En we hebben deze set geopend met een lekkere pagode van Jorge Aragão, adepto do samba sincopado. Mijn goede god, daar ga je zo de hele tijd helemaal gek van dansen. En natuurlijk een nieuwe generatie van de pagode, de jonge Ferrugem. En daarna Seu Jorge. In combinatie met de banda Black Rio, Lindos Olhos.

Het bekende My Favorite Things van Rodgers en Hammerstein, hier gespeeld door de groep Skolvan. Een van de groepen waarin Dominique Molard speelde. Hij bestudeerde percussie-instrumenten, zowel Europese als uitheemse. Hij ontwikkelde een eigen percussiestel als variatie op het drumstel. Daarin naast bijvoorbeeld toms en bekkens ook tabla en darbuka. Dominique voegde uitgekiende ritme toe aan de toch al ritmische Bretonse muziek en behoort tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Van Claude Molard, die Baudran speelde bij Ogam, hebben we weinig meer vernomen. Dit in tegenstelling tot Jacques Molard. Die is uitgegroeid tot wellicht de meest toonaangevende muzikant van Bretagne. Aan een opsomming van zijn oeuvre beginnen we maar niet. Hij speelde zowel traditionele dansmuziek, folkrock, was drijvende kracht achter de projecten met integratie van Balkan en Bretonse muziek en werkte onlangs nog met het Malinese trio van Founa Diarra. Zeer veelzijdig, maar de laatste jaren werd het stil rond Jacques Molard en dat had een reden. Bij het tuinieren liep hij een infectie op aan een van zijn vingers en de vrees was dat hij geamputeerd moest worden. In een langdurig proces genas de wond en Jacques Molard kon opnieuw zijn viool ter hand nemen. Als laatste track van deze Discover hoort u een opname van de cd Niel Dalier Diale met het Jacques Molard kwartet en Founa Diarra trio. Discover wordt samengesteld door Marius Roering.

Welkom bij de Concertzender. En ik denk dat we een heerlijke binnenkomer hadden. La France exotique is het motto van deze aflevering van Metamorfose. Dit jaar verschenen er 3 nieuwe cd's van Franstalige artiesten die alle 3 iets exotisch hebben. Zoals de cd van de groep Danguba, waarmee we deze uitzending openden. 10 jaar geleden kwamen ze bij elkaar. 9 Franse muzici met een voorliefde voor Balkanmuziek. En om dit jubileum te vieren brachten ze een cd uitgetiteld De l'Ouest à l'Ouest. Met daarop nu eens geen traditioneel repertoire, maar zelf gecomponeerde nummers in de Balkanstijl. Het nummer dat u hoorde zojuist was daarop overigens een vrolijke uitzondering. Een wals musette als hommage aan deze verdwijnende Franse traditie. Maar we willen uiteraard recht doen aan het meer gebruikelijke repertoire van de groep. En daarom nu eerst 3 nummers in de onvervalste neo-Balkanstijl van Danguba.

Het nummer dat u zojuist hoorde was van het ensemble La Mal Coiffée. Een vrouwengroep die alleen al vanwege de naam, de slecht gekapte, tamelijk exotisch genoemd mag worden. Maar ook hun speciale polyfone zangstijl en hun taal, het traditionele langue occitan van Zuid-Frankrijk, zijn tamelijk buitennissig. Toch maken de vijf vrouwen van La Mal Coiffée er al jarenlang furoren mee op de podia in het zuiden van Frankrijk. De cd die ze dit jaar uitbrachten, L'Ambellinaire, is wat anders dan gebruikelijk. In plaats van traditionele Occitaanse teksten koos de groep voor de gedichten van Jean-Marie Petit. Op muziek gezet door Laurent Cavalier. We draaien drie nummers van deze nieuwe cd. Gelukkig is voor de radio een slecht kapsel van minder belang, dat is in mijn geval ook zo, dan een goede stem. En daar is bij deze prettig gestoorde vrouwen weinig mis mee.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer Lagamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Fanfaronné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

Heeft u op- of aanmerkingen, verzoeken, suggesties? Laat het weten via wereldmuziek@concertzender.nl en dan onder de titel De Zwervende Microfoon. Karel Kooijman stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij het programma Wereld Mineralen. Vandaag gaan we voor de Indiase raga en dat doen we met opname van vier beroemde zangeressen. Twee daarvan behoren tot de Noord-Indiase Hindustani-traditie, namelijk Prabha Atre en Kishori Amonkar. En de andere twee zangeressen, Aruna Saram en Deka Patamal, komen uit de Zuid-Indiase Karnatische traditie. We starten de uitzending met Damal Krishna Patamal. Ze is van de vier zangeressen in ons programma de enige die niet meer in leven is. Ze overleed in 2009 op 90-jarige leeftijd. We laten Damal Krishna Patamal horen met enkele devotionele liederen afkomstig uit de immense reservoir van composities uit de Zuid-Indiase Karnatische muziek. Hierna komt de Noord-Indiase raga aan bod. In een opname uit 1971 zingt de in 1932 geboren zangeres Prabha Atre een lied in de raga Maro Bihak. En vervolgens is de beurt aan de in 1960 geboren Zuid-Indiase zangeres Aruna Saram, een topvertolkster op de raga podia van vandaag. Zij zingt in de Karnatische Zuid-Indiase stijl de compositie Viriboni. En we besluiten de uitzending met een opname uit 1967 van de in 1931 geboren zangeres Kishori Amonkar. Zij vertegenwoordigt de Noord-Indiase raga-traditie en door velen wordt zij beschouwd als de beste zangeres van haar generatie. Kishori Amonkar zingt een compositie in raga Janpuri. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl. En samensteller van dit programma is Pieter de Roo.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertcenter.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van de 4 beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertcenter.nl.

0: U hoorde de CD Japon Sakyoku. Ensemble Yonin no Kai speelde dit stuk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Met dank aan Muziekweb Rotterdam. De speellijst is te vinden op de website van de concertzender. En u weet het, concertzender.nl, daar moet u zijn. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evans.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Zwervende Microfoon.

0: that you did talk and bad.
1: In deze aflevering van De Zwervende Microfoon begeven we ons naar Kenia, waar na de Tweede Wereldoorlog de akoestische gitaar, ofwel de dry guitar, in de muziek brede ingang vond. U hoorde zojuist George Mukabi, een folkmuzikant afkomstig van het platteland in het uiterste westen van Kenia, het thuisland van de Luhya-bevolkingsgroep. George Mukabi had een korte carrière vanaf 1956 met diverse lokale hits, tot hij in 1963 werd vermoord door een jaloerse vriendin. Ja, het kan verkeren. De Luhya-bevolking bracht veel meer straffe muzikanten met akoestische gitaarmuziek voort, voordat de grote elektrische gitaarbands met benga en Congolese muziek in de jaren 70 de Keniaanse muziekscene gingen domineren. Een van die muzikanten was Shem Toubé, over wie onlangs het bericht kwam dat hij op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij was de oprichter van het trio Abana Ba Naseri, dat in goed Engels Nursery Kids is, betekent. Een naam als grap ontstaan, omdat de bandleden er ondanks hun leeftijd zo klein uitzagen. Deze groep, van wie ook de andere gitarist Justa Osala genoemd moet worden, zette op geheel eigen manier de Omutibo, de traditionele Luhya dansmuziek, voort met twee sprankelende gitaren met ritmische ondersteuning door middel van een geribbeld Fanta-flesje als percussie-instrument. De groep speelde bij allerlei sociale gelegenheden tot zij in 1968 werd ontdekt en op de plaat vastgelegd. In 1989 verschenen diverse van die oude opnamen op het Engelse Globestyle label. U kunt daarvan nu een aantal nummers beluisteren.

0: Shem Toubé en zijn groep Abana Bana Seri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala kato akakweza ingaka khoranga.

U hoorde tot slot van deze eerste aflevering met flamenco-muziek Antonio Mairena. Samenstelling van de zwervende microfoon Jan Kruid.

U luistert naar het programma. Wij gaan verder met Wereldmineralen. Dit keer met nieuwe cd-uitgaven uit Griekenland, België, Nederland en Mali. En we beginnen met de cd Periple van de Griekse zanger-gitarist Fotis Ioannidis. Hier op zijn nieuwe composities te horen, die zijn gebaseerd op teksten van diverse Griekse dichters, zoals Aki Rouka, Konstantin Kavavis en anderen. Didier Lallois hoort u hier op de diatonische accordeon. En we draaien 4 tracks van dit album, te beginnen met Autant que possible. En het 4e nummer, Nausicaa, is op tekst van Homerus' Odyssee. Overigens kunt u natuurlijk alle titels en uitvoeringen alvast lezen op onze site concertcenter.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Wereld Mineralen. En u heeft geluisterd in dit programma om te beginnen naar de groep rond zanger-gitarist Fotis Ioannatos en vier liederen van de cd Periplis. Op de volgende cd Barok Update van het baroktrio Tired & Nickeled hoort u Didier François op viola d'amore en chiavi, een soort viola, maar dan met toetsen. In Zweden wordt het instrument nikkelharpa genoemd. Helaas is soms het klikken van de toetsen tijdens de opnames te horen. Excuses daarvoor dus. Romina Liska speelt op de viola da gamba en Philippe Malfait op de orbe. De drie muzikanten willen hun compositie, deze bijzondere instrumenten, laten herleven buiten hun historische context en voegen een eigentijds geluid toe. U hoort vier nummers, te beginnen met Trix, een compositie van Philippe Malfait.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het Ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.

I want need an amaya.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa, en daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire, en dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfozen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Bayah.

Dit was Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van der Boogaert.

In de Londense wijk Soho wemelt het van eettentjes, kledingwinkels en toeristen. Maar ook van tweedehands zaken in muziek. In Berwick Street en omgeving vind je nog steeds fantastische winkels met grote collecties LP's en CD's uit alle hoeken van de wereld. En natuurlijk kan geen programma maken van de concertzender de verleiding weerstaan om uitgebreid in de schappen van deze winkels te grasduinen. Het vervelende is dat het zelden mogelijk is om al die onbekende muziek ter plekke te beluisteren. Dus kom je thuis met een muzikaal verrassingspakket. Simpelweg gekocht vanwege de bizarre platenhoes, de intrigerende cd-titel of, niet onbelangrijk, de lage prijs. Maar dat is eigenlijk ook het leuke. Er zit altijd wel iets spannends bij. Het is de verrassing van het onbekende. Soms blijkt bij thuiskomst dat wat je hebt gekocht misschien voor jou onbekend was, maar niet voor de rest van de wereld. Vandaag in Metamorfose een aaneenschakeling van spannende muziek van al dan niet bekende muzikanten bij elkaar gesprokkeld in het Londense Soho door programmamaker Gozewijn van Beek. En we begonnen met de Engels-Ethiopische jazzmuzikant Mulatu Astatke. Op de omslag van zijn cd, de Heliocentrics, had de winkel een sticker geplakt met Staff Recommends. Met daaronder een handgeschreven label met Strongly Recommended. Het was duidelijk bedoeld als een aanbeveling. Maar of deze terecht is, dat kunt u zelf beoordelen aan de hand van de twee volgende nummers. Die overigens worden gevolgd door een stuk van Song Yutse.

En dat was de fascinerende muziek van Mulatu Astatke. In het nummer Money Gods van Song Yuse, dat u daarna hoorde, wordt boeddhistische zang gecombineerd met traditionele instrumenten en samples van omgevingsgeluiden van stad en land. Het werd gespeeld door het Song Yuse opgerichte experimentele ensemble Dawang Gang. Tin Beer, wat u nu gaat horen, komt van dezelfde cd. In zijn herhalingen heeft het iets meditatiefs. En daarom laten we het volgen door Yamore van Salif Keita. En nog twee nummers van zijn cd Mofu.

Het familiekwartet Deolinda uit Portugal laat zich volgens internetbronnen inspireren door traditionele Portugese muziek zoals de fado. Zoals u ook zult merken zijn die wortels duidelijk hoorbaar, maar haar muziek ademt vooral de sfeer van prettig melodieuze internationale wereldmuziek. Net zo prettig melodieus als de muziek van Dino de Santiago, waarmee we dit programma van Via de Hoes gevonden muziek afsluiten. Gevonden in de schappen van het Londense Soho. Ik zeg het u nogmaals, wilt u de volledige speellijst nog eens doornemen, dan kan dat op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma, Gozewijn van Beek.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag drie bekende vertolkers van de Noord-Indiase raga waren te horen. Sitar-speelster Anushka Shankar, en zij speelde de raga Yageswari. Daarna volgde zangeres Gauri Patare met de compositie Kaise Jiya Tarasat. De uitzending besloot met een opname van violiste N. Rajam in de raga Padmanjari. De speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn vete met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en Los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Bayah.

U hebt geluisterd naar Concerten Live met het concert van Arriva van 15 december 2012... ter gelegenheid van het uitbrengen van een tweede cd Anatolian Alchemy. Dit concert vond plaats in Raza, Utrecht. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, de producent is Oriane van der Heijden. En het programma is samengesteld door Caroline Claire. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en voor het komend uur stappen we in de Orient Express en de reis die gaat naar India. We gaan luisteren naar muziek afkomstig van de cd Raga Lalit en die is van Johar Ali Khan. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan die speelt twee stukken van het album Raga Lita. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan speelt twee stukken van het album Raga Lalit. Te weten Aochar en Vilambit Ghat en Drut Ghat. Voor Johar Ali Khan komt muziek uit zijn hart. En hoe meer je het geluid van het hart visualiseert, hoe beter je presteert op een instrument. Een waarheid als een koe. En we gaan het beluisteren.

In dit uur met de Orient Express, met muziek uit India, heeft u geluisterd naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit van Johar Ali Khan. Het programma werd samengesteld door Kobe Evans met dank aan Muziekweb Rotterdam. En de speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom luisteraar bij Metamorfose met een nieuwe aflevering uit de reeks Special Instruments. Dit uur staat in het teken van de fluiten. Een instrument dat menigeen nog kent uit het primair onderwijs is de blokfluit. Blokfluitles was een van de vakken van de aankomend onderwijzer die, eenmaal werkzaam op een school, niet verder kwam dan het begeleiden van saaie volksliedjes. Dat het een volwaardig instrument is, blijkt wel uit de klassieke composities voor het instrument. We luisteren naar een opname van het Belgische Bob, Frank en Zussen in een tune uit de verzameling van Playford.

De meest elementaire vorm van een fluit is een uitgehold bot of stuk hout of holle steen of een rietstengel. We kennen die instrumenten nu nog, bijvoorbeeld de herdersfluiten. U hoort er drie verschillende, telkens uit andere streken, maar met hetzelfde kenmerk. Ze hebben geen vingergaten. De toonhoogte wordt geproduceerd door lipsetting en mondklanken. Achtereenvolgens hoort u de Hongaarse kaval, daarna de Noorse herdersfluit en tenslotte de Egyptische naai.

De ocarina is waarschijnlijk het meest gekende stenen fluitje. Zijn lyrische klank is te horen in het eerste deel van de suite Galesia Fulget van de Galicische volkgroep Milo Duaro. De eenhandsfluit is gekend in Zuid-Europa, maar vooral in Baskenland. Een speler begeleidt zichzelf daarbij op een langwerpig soort citer die hij met een stok ritmisch beslaat, of met een kleine snarentrom, zoals in het laatste voorbeeld.